0: wordt het te vernikken of dit of dat, of is het al goed bij het? Nou, de poem aan het hier, hoe het gaat, je tot er moet je toe je kunt doen. Is het dat, toen wordt het te vernikken. Ja, hoe trouw is.
1: Money.
0: Yeah, I'm not a new one.

Terremorgen, de pelmorikuki arene, de erraad nog met dat dat de radio hoogspij. Hier met de nummer, de taikare a. Top de itufama mekarera, tangurma, turma, tai ama, mekarera topata, topata, topata, topata. Radio hoogspij.org.nc. Corona.